0: stappen in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op Mercedes-Benz.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeiemorgen. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,5. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
4: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten wil die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
3: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: en Anker.
1: Ja, en we hebben nieuws van een van onze grootste filmsterren uit ons land. Maar het heeft weinig met cinema te maken.
2: Acteur Matthias Schoenaerts riskeert een celstraf van zeker 18 maanden en 14 maanden rijverbod. Omdat hij verschillende keren zonder rijbewijs is betrapt en ook een speeksel- en alcoholtest had geweigerd. En daar kon het Openbaar Ministerie niet om lachen. Een aangeslagen Schoenaerts stond vanmorgen zelf voor de rechter.
3: Ja, een ezel kan zich 1, 2, 3 of 3 miljoen keer tegen dezelfde steen stoten. En het is zo een verhaal, hè. Ik heb het nu helemaal gevolgd. Het is begonnen ergens in 2024. Dan had hem al zo... Allee, hij had geen rijbewijs. Hij is toch gaan beginnen rijden. We weten allemaal. Ja, dat houdt risico's in. Als je dan opnieuw tegen de lamp loopt...
1: Dat is gevaarlijk, ja.
3: Dan heb je het zitten. En daarvoor kreeg je alles... 6 maanden voorwaardelijk en dit en dat. Maar ja, hij heeft allemaal zo niks van aangetrokken. Niet naar de rechtbank gegaan en maar doordoen en maar doordoen. En dan heeft hij, moest hij opnieuw testen afleggen. Heeft hem er ook 2 van de 4 niet gedaan. Maar dan, vorig jaar, dus eind 2025, heeft hem dat nog allemaal eens gedaan. Dus nog in oktober gepakt.
1: Opnieuw.
3: Ja. Geen speekseltest, weer spannigheid tegenover de politie. Dat was in oktober. En 2 weken later, in november, nog eens. Ja, het kan niet blijven duren. Het stoute kindje uithangen, dat heeft consequenties. Ja, de rechtbank zegt, hij heeft al te vaak een vonnis naast zich neergelegd. En advocaat Sven Marie... Die probeert de meubelen nu te redden door te zeggen van... Ja, maar deze gast is net vader geworden. Mm-hmm. En hij beseft nu wel dat het dom was wat hij deed. En ja, hij is Hollywood-acteur en als hij nu in de bak belandt... dan krijgt hij geen visum om naar Hollywood af te reizen voor nieuwe films te maken.
1: Mm-hmm, ja.
3: Maar ik weet het niet. Als je echt zo hard van God nog gebod iets aantrekt... dan heb ik wel zoiets van zeg, kom aan.
1: Ja,
3: maar
1: ik vind die situatie wel helemaal anders. Want het is een hele bekende man. En ik vind dat de rechter daar toch milder moet voor zijn. Als wij nu voor de rechtbank zouden staan... dan zou de rechter toch voor ons ook milder moeten zijn... dan voor Jan met de pet.
3: Wij als halve bekende Vlamingen.
1: Die gewoon arbeider is. Of buschauffeur.
0: Dit is Joe.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Joe, 80s en 90s.

0: En Anke, jij kent onze luisteraars heel goed, want ik kondigde net aan dat Oasis met een tournee weer door Europa gaat trekken. En toen zei jij, zonder een blad voor de mond, ik vind Oasis maar niks, ik vind dat gezaag. En kijk eens wat er allemaal binnenkomt.
1: 100% unanimiteit in de Joe-app. Céline stuurt, haha, ik heb dat ook, ik vind het ook nogal gezaag. Jurgen zegt, inderdaad, fuck Oasis. Mia zegt, ik geef Anke 300% gelijk.
0: Zagen.
1: En Maartje ook, goedemorgen, ik volg je Anke. Ik heb ook helemaal niks met Oasis. Philip zegt, ik denk niet dat je de enige bent die niks van Oasis moet hebben, Anke. En zo gaat dat hier maar door.
0: Nou weet je, op een bepaald moment, toen we die coverreeksen altijd hadden, op dinsdag, is Yannick Bovy bij ons gekomen en die zei, ik ga iets doen. Ik ga zo'n echte rock classic aanpakken met een big band erbij en ik ga een nieuwe versie van Wonderwall maken. En dat heeft hij toen gedaan. En toen, dat kan ik me nog goed herinneren, daar zei iedereen van, oh, maar dit is wel een goede versie. Dit is veel beter dan het origineel. Dat was voor jouw tijd, Sander, toen was hij hier nog niet.
2: Ik heb het nog nooit gehoord.
0: Nog nooit gehoord. Ja, dus je moet je voorstellen, big band, dat arrangement was ooit door Paul Anka gemaakt. De grote Paul Anka. En daar is hij dan mee aan de slag gegaan. De zingende kapper uit Antwerpen, Yannick Bovy, heeft er dit van gemaakt. Maar dit is dus Wonderwall van Oasis. Maar echt met veel meer swing en ambiance erin.

0: half zeven. Een tip voor een
1: gehypnotiseerd
0: leven, inderdaad. Ja, kijk, als de kinderen echt niet meer luisteren, als ze echt elke morgen een beetje dwars liggen met het aankleden, tanden poetsen, zich helemaal klaarmaken om naar school te gaan, dan moet je ze hypnotiseren.
1: Ja, maar wacht.
0: Ik heb nu een account gevonden. Moet je allemaal volgen. Als je kinderen hebt, kleinkinderen. Het account heet, dat is een Hollander. Laat je niet afschrikken. Het account heet Hypnosekoning.
1: Oh, man, wat is dit nu even?
0: Hypnosekoning.
1: Ja.
0: En hij heeft een boek. Opvoeden met hypnose.
1: Allee,
0: zoek een website. Opvoedenmethypnose.nl.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dat gewoon ja, de juiste knopjes indrukken bij je kinderen. Dus ja. Het is niet zo van, look into my eyes, look into my eyes. Hè. Het is niet dat. Het is niet zoals in de film dat je iemand hypnotiseert met je ogen. Het is gewoon dat je zo de juiste vraagstelling moet doen om te krijgen wat je wil.
1: Een gedrag.
0: Bijvoorbeeld, kijk, ik ga eens een voorbeeld geven. Ja. Overal online lees je de tip als je kind zo wat zijn eigen beslissingen wil nemen. Bijvoorbeeld, het kind moet een jas aan naar school, maar wilt niet, dan zegt de mama of de papa, lees je overal online. Allee, kind, je kunt kiezen jas A of jas B. En dan moet je twee jassen voorhouden.
1: Ja.
0: En dan zegt het kind, ik wil jas C. Okay. Of ik wil een andere jas. Nog altijd heb je die kinderen. Maar de hypnosekoning zegt dan, je moet eigenlijk het bewustzijn verleggen. Dus je moet niet zeggen welke jas, maar je moet zeggen, gaat je je jas nu of straks aandoen?
1: Okay.
0: Snap je? Dus dan is dat kind niet bezig met het jas, maar gewoon de keuze maken tussen
1: een andere keuze,
0: nu of straks.
1: Nee, ja.
0: Of je kan ook zeggen bijvoorbeeld, wie denk je dat het eerste gaat doorhebben dat je je jas aan hebt? Mama of papa? Terwijl de kinderen bezig zijn met die keuze maken, trekken ze onbewust hun jas aan.
1: Ja.
0: En zo, heel de tijd van die hulplijntjes
1: jongens,
0: staan in dat boek.
1: Man,
0: ja, nee, maar als je echt van die vurige kinderen hebt die je niet luisteren, dus je zegt, ik ben de strijd kotsbeu.
1: Ja, ja. Maar ben dan blij
0: opvoeden met hypnose.nl.
1: Ik ben blij dat niet eens mij recht in hun ogen kijken en ze weet ik veel.
0: Ja, misschien is dat nog een apart hoofdstuk.
1: Ja,
0: ik heb het hele boek nog niet gelezen, hè. Maar toch een hypnose koning.
1: Mama, opvoeden.
0: Volg het account.
1: Dat is erger dan de verraders op.

0: De jacuzzi is warm.
1: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: De Mistje Datjes van Connections.
4: Allee, de US of A.
1: Ja.
4: De moeite zeker.
1: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
1: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
1: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
1: Nee, gemist.
4: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoopman!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo kan je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoopman!
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
10: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
2: geel. Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: Een kraan die lekt.
2: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
2: Het is tijd voor iets nieuws.
3: Kom

0: Happy bathroom to you.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
7: 3 avocados voor €3.

0: Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
3: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Maxine en Maria maakt een tv-comeback. Je kent ze van de geweldige uitspraak...
1: Ik vind vreselijk, godverdamme. Ik vind dat hier vol, vies en vettig. Godverdomme. Ik geef niet rapiet op, hè, maar hier geef ik het op. Het is om te schreeuwen. Echt waar. Tranen met teuten.
0: Voil, vies en vettig van Maria Mariens is 87 ondertussen. Amai. 87. Uit het legendarische programma, weet je de naam nog?
2: Schone Medogeloos.
0: Ja, juist. Schone Medogeloos. Ze keert terug. Na 22 jaar komt ze terug op televisie, maar met een totaal ander programma. Ze staat samen met vier andere Antwerpse vrouwen op leeftijd centraal in een realityreeks The Goldies. En er zou in Nederland een soort van voorbeeld daarvan zijn, van The Goldies.
3: We hebben het daar al over gehad, de Grannies van Amsterdam.
0: Ik had dat nooit gezien. Is dat leuk?
3: Fantastische reeks. Het gaat over vijf vrouwen uit Amsterdam die gevolgd worden. En eigenlijk over echte vriendschap. Niet van, van die vreselijke Antwerpse wijven. Maar gewoon echte vriendschap dat je denkt. En dat gaan ze nu blijkbaar ook. Maar ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het komt op VRT, VRT Max, VRT 1 gaat het te zien zijn. Wanneer, dat is nog niet bekend. Leuk. Maar het is echt een reeks die daarover gaat dat als je pensioen al een tijd achter de rug is, want ja, 87, is het leven dan nog boeiend? Wat kan je nog doen?
3: En je partner sterft. Ja. Zorg dat je goede vrienden hebt waar je dan leuke dingen mee
0: doet. En zijn vijf geweldige oude vrouwen.
2: Ik had dat eens geprobeerd, hè, die grannies. Wat je zei van, veel tegenstanders.
0: Waarom?
2: Ja, ik had te hoge verwachtingen alweer.
0: Ja?
2: Ja, weet je, ik vind dat niet leuk. Zo een, ik haat het reality-series die meteen beginnen met een boottochtje.
0: Ah ja,
2: ja, maar nee, maar dat is, dan zo, dat is allemaal zo in scène gezet. Ik wil gewoon dat die echt zo gevolgd worden, zo, snap je? Maar altijd is alles zo in scène gezet.
0: Ja, maar oké, ik weet niet wat het hier gaat worden, maar in elk geval, de kern is op een bepaalde leeftijd kan je ook van het leven.
2: Ja, maar dat vind ik mooi.
0: Ja, dat gaat zijn fantastisch.
2: En dan van die babbeltjes, van die echte babbeltjes, maar zo altijd zo die dingen in scène zetten. Ik haat dat in reality. Dat is in elke reality. Stop daarmee, Marcus.
0: Ja, maar gelukkig...
2: Zit gewoon op de zetel thuis, zoals iedereen.
0: Gelukkig
2: dat is reality. Joe, 80s en 90s.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goedemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth Day.
5: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoten krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
4: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
6: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan €3000. Het is ook maar liefst €330 meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
4: En de herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedy-reeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 28 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedie. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dus.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Het dagelijkse raadspelletje, het cijfer van de dag. We allemaal mogen dat meedoen. Maar eerst de jongste van de hoop is erbij komen staan.
2: Ons kindje.
0: Ja, ons kindje.
2: Jarne.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Jarne in Showbizland.
3: Ja, dat is waar. Ik ben gisteren naar de casino in Sint-Niklaas geweest.
0: Is er een casino in Sint-Niklaas?
3: Ja, er was weinig casino te zien, maar wel een mooie concertzaal. En het was daar de boekvoorstelling van het Groot Vlaams Liedboek.
0: Amai.
3: Met allemaal Vlaamse coryfeeën. Remo van het Groenewoud, Guido Belcanto, Johan
0: Vermidden.
3: Allemaal gezien, allemaal mee aan tafel gezeten. Amai. En er zijn toch wel wat situatietjes gekomen met dat ik daarbij zat.
0: Ja?
3: Ja,
2: was het awkward? Was het gênant?
3: Af en toe wel.
0: Oh, kenden ze toch allemaal? Dat je zei, wie bent u? Ik ben Remo van het Groenewoud.
3: Hem nog net wel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Humo!
6: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
7: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
6: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Dit is
10: Joe 80s and 90s.

0: Showbizland.
1: De jongste medewerker van Joe, die sturen we op pad. Die heeft nog veel vrije tijd en nog veel energie om naar feestjes te gaan en boekvoorstellingen en filmvoorstellingen zoals wij nooit geraken. Maar het was wel iets heel boeiend waar je bent geweest, Jan.
2: Ja, ik zei het daarnet al, ik ben naar Sint-Niklaas getrokken, de Casino Concertzaal. En ik kwam daartoe en ik werd eigenlijk al meteen, ik had de zaal zelf niet gezien, meteen via mysterieuze gangetjes naar de backstage geleid. En meteen viel me daar iets op. De geur van catering, van metalen, warmhoutschotels, koffie en rode wijn, dat moet een Vlaamse pensekermis zijn. En dat klopt ook. Ik was er voor de boekvoorstelling van het Groot Vlaams Liedboek. Ik heb hem ook hierbij. En dat is een boek met 101 Vlaamse liedjes die je blijkbaar gehoord moet hebben voordat je sterft. Denk aan Gorky of Louis Neefs of Eva de Roveren. Die waren er niet allemaal, sorry.
1: Louis Neefs was niet daar.
2: Eva de Roveren wel. Dus ik zat er backstage. Ik zat er aan tafel met Raymond van het Groenewoud, Bart Peters, Bart Herman, Johan Verminnen. Je voelde dus echt van die sfeer van vroeger.
3: The legends.
2: Ik was er echt bij en zij hadden elkaar ook al lang niet meer gezien. Dus het was een leuke herontmoeting, zal ik maar zeggen. Mijn avond kon toen al niet stuk. Ik zat daar backstage. Tot ik daar plots in de verte op onze Vlaamse avond een Hollander hoorde.
3: Oh?
2: Ja. Een domper op de feestvreugde, zou ik zeggen. Dat verwacht je toch niet op zo'n Vlaams feest. Dus ik ben even naar de man toegegaan. Ik heb even gevraagd wat hij daar in godsnaam kwam doen.
4: En wat denk jij nou? Ik heb het boek natuurlijk zelf geschreven.
2: Ja, knullig, lullig. Het was Peter Voskuil, de auteur van het boek. En dat is een Nederlander. Best bijzonder. Hij heeft zijn boek geschreven met die straffe verhalen uit Vlaanderen vanuit een Nederlands perspectief. En ik vroeg hem eigenlijk hoe hij daar ooit aan begonnen is.
4: Nou ja, ik ben natuurlijk wel een beetje knettergek. Want je moet je voorstellen, 70 interviews, 200 kilometer heen, 200 kilometer terug. Maar ja, die muziek, hè, die is zo goed. En wij kennen die Vlaamse liedjes niet of nauwelijks. Dus ik vond eigenlijk dat Nederland die liedjes ook moet leren kennen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik een boek maken. Misschien helpt dat.
2: Ja, het zijn die landsgrenzen die ook af en toe voor een beetje verwarring zorgden. Ik heb Bart Peters gesproken en die zei, er is een klein misverstand geweest met de Nederlandse Peter Voskuil over het nummer Brood van Morgen Vroeg.
5: Ik was heel trots dat Brood van Morgen Vroeg een classic was. Wat ik wel heel raar vond is, ik dacht dat ik Nederland kende, hè? Maar nu blijkt, ze eten alles uit de muur, snacks en van alles, maar brood niet. Dus het fenomeen broodautomaat is in Nederland onbekend. Dus hij had veel vragen over, jullie hebben dan van die, hoe moet ik dat noemen, broodautomaten. En daar gooi je dan, wat zeg je, een muntje in en dan komt er een brood uit in het midden van de nacht. Die vonden dat echt exotisch. Alsof dat wij nog, weet ik veel, gordeldieren eten of zo.
2: Het waren dus zo gesprekken die ik daar had. Echt over de muziek, over de titels die in het boek staan. Dus ik had daar poëtische gesprekken eigenlijk in die backstage. Dus uiteindelijk waren we ook gekomen met dat ze vroegen, wat doe jij eigenlijk? Ik zeg, ja, ik ben Jarne in Showbizland. Dat is mijn titel. En heel snel gingen we dan over naar van, ja, kunnen we dan niet een leukere naam geven?
1: Oei.
2: Dus ja, ik dacht van, kijk, we zijn een paar weken bezig. Ik vond het ook al leuk, maar iets poëtischer misschien. En Raymond van het Groenewoud, die hoefde daar niet lang over na te denken.
6: Jarne van de trampoline. Omdat je iets springerigs hebt, in mijn gevoel. Iets hups, vitaal, springerig.
2: Ja, springerig. En Johan Verminnen, die was iets liever nog. Hij zocht het dan weer in de liefde.
7: Waar ik van hou, zou ik dat noemen.
2: En hou je van mij ook?
7: Ik begin het langzaam te beseffen.
2: Ik zal je tijd geven en geld en dan houden we van elkaar.
7: Ja, okay.
2: Ik hou ook van jou, Johan Verminnen. Merci misschien waar ik van hou, Jarne in Showbizland. En ik hou dus ook van de luisteraars, want ik heb één boek meegepakt en ik heb die laten handtekenen. Het enige exemplaar door al die artiesten die daar aanwezig zijn. Bijvoorbeeld Raymond van het Groenewoud, Bart Peters. En ik zou die graag willen weggeven.
1: Oh, dat is heel goed.
3: Dat is keilief, maar ik ben nog even aan het bekomen van het feit dat jij met Johan Verminnen hebt zitten flirten eigenlijk gisteravond.
2: Ja,
3: sorry, je gaat er rap overheen, maar we hebben het allemaal gehoord.
2: Kom snel naar het volgende.
3: Wie
1: was de leukste?
3: Wie
1: was de meest bijzondere van allemaal? Wie van allemaal? Kijk je het meest naar op?
2: Toch Raymond van het Groenewoud. Omdat hij toch, hij is echt een van de oudste artiesten die er ook aanwezig was. En de manier hoe dat hij praat en ook geïnteresseerd is in wat hij daar kwam doen, was toch wel bijzonder.
3: Maar dat gaat Johan niet graag horen. Hè?
2: Nee. Ik hou van hem.
1: Of Bart. Die gaan we eens brood voor morgen vroeg draaien. Oké, als je hem zou willen, dat prachtige boek met de handtekeningen van al die monumenten erin. En Jarne, jij moet je handtekening er ook nog bij zetten. Dat was echt waardevol.
3: Ja, Jarne van de trampoline.
1: Jarne van de trampoline moet je erin zetten, inderdaad. Mag je het laten weten via de app van

0: beste luisteraar, het beste ankerweetje waar we naartoe gaan. Ik zal het maar meteen zeggen, we gaan naar de supermarkt.
1: Oké. Okay.
0: We gaan naar de supermarkt vandaag.
1: Daar kom ik alles graag.
0: Met het cijfer 68. Er is iets wat 68% van de mensen doet in de supermarkt. 68%.
1: Ja, dingen kopen die niet op het lijstje staan.
0: Wie weet, maar je bent er je eigenlijk niet zo bewust van dat je doet.
1: En, dezelfde route volgen.
0: 68% van de mensen doet dit als ze naar de supermarkt gaan.
1: Oké. Kijken naar de data bij de charcuterie en hetgeen wat het langst goed blijft, erin flikkeren.
0: Zijn we van achter in het rek
1: groenten bepotelen. Welke avocado kan ik hier kopen? Ja. Is de beste.
0: Ja.
1: Wacht, hè. Het zijn allemaal dingen die ik nooit zou doen, hoor, lieve luisteraar.
0: Nee.
1: Toch snoep kopen en chips kopen.
0: Nee, dat eigenlijk niet wou doen. En ja. Dan toch zeggen, ja...
1: Of...
0: niet kunnen weerstaan.
1: 68% koopt dingen waarvan ze weten dat die binnen 3 weken toch onaangeroerd in de vuilbak belanden, zoals yoghurt.
0: Ja, ik vind, maar je hebt veel gewoond.
1: Ja, maar ja, ik...
0: Dat... Oplossing oud op de radio.
1: Ja, maar zit ik al in de buurt of...
0: Ja,
1: kom, heb ik het
0: ja,
1: al gezegd?
0: Je hebt, je hebt het nog niet gezegd. Maar het is wel, het is iets, en dan gaan we dan bellen met iemand die daar... Die dat weet van ons, dat we dat allemaal doen. En die daar ongelooflijk rekening mee houdt. En tips geeft aan supermarkten hoe ze daar kunnen mee omgaan. Want die willen natuurlijk een grote omzet.
1: Ja, ja.
0: En als jij het weet, ook dat je dat doet, onderbewust, in je onderbewustzijn, dan ja, zou je dat kunnen gebruiken om... Ja, fijn.
1: Maar zo, waarschijnlijk is het gaat over de route. Want het begint met de groenten en fruit. En dat is toch een bepaalde route...
0: Op een bepaald moment daarom dat ze de dingen plaatsen op een bepaalde manier.
1: Strategisch.
0: Strategisch.
1: Maar het fijne weet ik er niet van, want ik ben natuurlijk geen bezitter van een Delhaize of zo. Maar ik... Ja, natuurlijk willen ze toch...
0: Je denkt
1: de
0: route. Je denkt ja, route.
1: Of promos.
0: Of promos.
1: Zo 1 plus 1 is 5.
0: Oké, okay, luister. Help Anke even, beste luisteraars. Ze zit eigenlijk al zeer goed. Ze zit al op het juiste pad. Het gaat over de route.
1: Oké. Okay.
0: Maar wat zou het precies kunnen zijn? Help eens even via de app van Joe kan je dat doen.

0: 68% van de mensen, dat zijn wij eigenlijk allemaal, doen iets als we een supermarkt binnengaan. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, dacht ik, ja, dat zou nu wel eens kunnen kloppen eigenlijk, dat ik erbij ben bij die 68%. Ja.
1: Sandra stuurt te kijken wat er in andermans kar ligt.
0: Nee.
1: Dat doe ik eigenlijk ook nooit. Nee. Behalve als je echt aan de kassa staat, hè. Maar meestal is dat nu met de zelfscan.
0: Hoe kan dat nu dat jij alleen 1 diepvriespizza en 16 pintjes meeneemt? Dan denk je,
1: Of alleen die pintjes.
0: Of alleen die pintjes.
1: Alleen die carapils.
0: Ja.
1: Dan begint mijn fantasie op hol te slaan. Dan ben ik een heel verhaal aan het verzinnen in mijn hoofd over die persoon. Wat komt hier nog binnen? Ja, eerst de gezonde dingen kopen. Want die groenten en fruit, daar begint het altijd mee. Hè?
0: Ja, vaak. Hè? Ja, dat staat vaak
1: is dat dan van dat je denkt, eerst groenten en fruit en dan verdien ik een chipsje? Ik weet het niet, maar heel veel mensen denken het. Dat het toch zoiets is, dat er een reden is waarom dat het begint met groenten en fruit. Ook, dat wou ik daarnet al zeggen, producten kopen op ooghoogte.
0: Ja.
1: Dus
0: dan kijk je wel het eerste.
1: De A-merken staan op ooghoogte. En als je geen zin hebt om te bukken, dan betaal je een paar euro meer voor je koeken. Hamsteren. Ja, die 2+2 acties of 2+3 acties. Dat mensen daar heel gevoelig voor zijn. En ook heel vaak de nieuwe producten, die komen meteen zo na de fruit en groenten.
0: De nieuwe?
1: Ja, zo.
0: Oh, dat is verrassend.
1: Zo,
0: dat is
1: nieuw in het gamma hier.
0: Oké.
1: Wacht, zit het er al tussen, ja
0: of nee? Het heeft echt met de route te maken. Dat had je echt meteen goed gevoeld. Het heeft met de route te maken. We gaan op een bepaald moment, we hebben een bepaalde gewoonte, 68% doet het. Nee, weet je niet?
1: Via één, maar wacht. Dus eerst groente, fruit.
0: Nee. Ja. Weet je, we gaan het expert laten uitleggen. En dan ook eens vragen aan die mens. Maar wat doen supermarkten daar dan mee met die informatie? En moeten we ons daarvoor wapenen op een of andere manier of zo? Zometeen.
1: Oké, benieuwd.
0: Zometeen. Ja, zometeen.
2: Hoe goed of slecht zijn de punten vanavond bij VTM in Kotmadam Sarafian? En VTM 2 ruikt een illegale barbecue in het nieuwe seizoen van Overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
10: wow!
9: Van Vibra.
11: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
12: Ja.
11: En zaterdag scouts weekend.
12: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
11: wow!
9: Van Vibra.
3: Europa Bank.

0: Komt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Badkamerrenovatie?
5: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed hè.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Dit is Joe.
12: Joe 80s en 90s.

0: Het cijfer van de dag.
1: Of weet je wat, ik ga het meteen door de expert laten uitleggen. Zijn naam is Tim Zuidgeest en hij is een neuromarketing-expert.
2: Hola, chique naam.
1: Ja, dat is een chique naam. Dag Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hi.
1: 68% van de mensen doet iets specifiek als ze de winkel binnengaan. Wat is dat en hoe komt dat eigenlijk?
3: Ja. Ze slaan in principe allemaal rechtsaf. En dat komt eigenlijk omdat wij het heel fijn vinden om tegen de klok in te lopen.
1: Oké.
3: En dat lijkt me heel interessant. Als je nu eigenlijk kijkt naar hoe dit eigenlijk ontstaan is. Supermarkten die zijn natuurlijk ook commercieel gedreven. En die zien eigenlijk dat wanneer wij dus tegen de klok in lopen, we ook daadwerkelijk meer kopen. En daarom zijn er veel meer winkels zo ingericht, omdat wij eenmaal de omzet doet stijgen.
1: Dus, automatisch lopen wij tegen de klok in. Supermarkten weten dat al een tijdje. Die kennen die cijfers die wij nu ontdekken met z'n allen al veel langer. En ze richten hun winkel daarop in, eigenlijk alleen maar om meer te kunnen verkopen. Dat lijkt mij een mogelijke truc. Maar zijn er nog van die trucs?
3: Ja, zeker. Ja, kijk, de supermarkt zit natuurlijk vol met dit soort inzichten. En ja, je hebt er heel veel leuk. Hè? Bijvoorbeeld het toegangspoortje. Die gaat bijvoorbeeld ook soms bewust wel wat trager open. Ja, want we weten ook dat als die trager overgaat, mensen ook iets trager gaan lopen.
2: Oh.
3: Ja, en dit klinkt heel flauw, maar als we trager lopen, zijn we langer in de supermarkt. Als we langer in de supermarkt zijn, dan kopen we meer.
2: Och ja, maar wat geniaal. Maar ik heb ook altijd het gevoel dat ik de hele tijd op en af aan het lopen ben in de supermarkt. Hè? Want dan moet ik melk hebben en dan moet ik toch bananen hebben. En dan snap je zo van dat ik alles zo ver uit elkaar ligt. Is daar ook een logica?
3: Ja, zeker. Nou, kijk, het leuke is dat melk en bananen, die staan alle twee in de top 5 meest gekochte producten in de supermarkt.
2: Mooi.
3: Als je dan hebt over dat de supermarkt graag wil dat jij zo lang mogelijk erin bent, dan zorgen ze ook dat die producten het verst uit elkaar liggen.
2: Zodat je onderweg nog dingen tegenkomt waarvan je denkt, oh, maar dit had ik ook nog nodig. En hier heb ik zin in. En ik heb honger, dus ik wil dit. Dat je het nog extra in je kar gooit.
3: Absoluut.
1: Ja. Zeg maar, en hoe zit het eigenlijk? Want veel mensen dachten dat het iets te maken had met de ooghoogte van producten en zo. Ja, ik weet dat eigenlijk niet, dat die strategie daarachter zit. Zijn het de duurste of de goedkopere producten? Hoe werkt dat?
3: Nou, de ooghoogte is al een bekende mythe eigenlijk. En we zien dat mensen eigenlijk net daaronder kijken. Dus ook als je kijkt, denk ik, als je gewoon rechtdoor kijkt en normaliter, dan kijk je ook net op omlaag. Ik heb daar zelf een theorie over dat het vanwege evolutie komt, dat het gevaar vaker van de grond kwam dan van de lucht. Maar goed, dat valt lastig te bewijzen. Wat wij wel zien in eye-tracking onderzoek, en als we echt bij mensen kijken waar ze naar kijken op het schap, dan is het dus niet zozeer ooghoogte, maar eigenlijk net eigenlijk één schap daaronder. En het is absoluut waar dat de meest winstgevende schappen zijn. Dus de producten die bij de hoogste marge zitten, en die ze graag eigenlijk willen verkopen, die staan vaak op die hoogte.
1: Ah, niet precies de duurste of de goedkoopste, maar waar zij de meeste winst op maken, staat zo net
2: iets naar beneden.
1: Op de hooghoogte. Wauw.
2: Ja. Maar Tim, jij als neuromarketing-expert, als jij boodschappen gaat doen, jij weet natuurlijk alle trucs. Hè. Hoe behoed jij jezelf en wat kan je nu delen met ons om zo niet in de val van te veel te kopen te trappen?
3: Ja, nou, dat is heel moeilijk, want al die dingen die gaan eigenlijk heel erg onbewust. Dus je valt er eigenlijk niet tegen te wapenen. Ook ik loop weer heel vaak met een zak chips de supermarkt uit. De enige dingen die je echt goed zou kunnen doen is niet met honger gaan winkelen. Dat is eentje die best makkelijk is, want je honger hebt, ga je gewoon simpelweg meer kopen. Uitgerust zijn helpt er ook bij. Maar je moet je eigenlijk zo voorstellen, de supermarkt is zo ingericht dat binnen die supermarktrit, dus eigenlijk een relatief korte periode eigenlijk, raakt je brein al heel erg uitgeput. En dat zie je heel simpel aan de manier waarop waar de groenten liggen en de chips. Want de groenten liggen aan het begin. Dat is nog de keuze die je vaak rationeel maakt met je volle verstand, zullen we maar zeggen. En de chips, ja, die liggen natuurlijk altijd aan het einde. Dus dan zie je al dat je brein zo erg mentaal vermoeid is, dat het dus niet meer geen weerstand kan bieden tegen die chips. Ja, dat de reden is dat hij daarom ligt. Want daar wordt er dus gewoon meer van gekocht.
2: Oh my god. Maar echt, alles wat jij zegt, hè?
1: Ja.
2: De lijst waar ik ga in Hasselt, dat staat helemaal.
1: Ja.
2: Exact, want dat is niet overal de chips de laatste, jongens. Maar in die winkel echt. En het is ook meteen met rechts afslaan. Je kan zelfs geen links pakken. Je moet rechts afslaan. Ja, is alle. Want staat dat dan in een boek of zo voor alle mensen die zo'n nieuwe supermarkt beginnen van volg dit en de omzet is gigantisch?
3: Nou, dat is zeker wel. Absoluut, kijk, dit halen wij natuurlijk zelf ook weer uit wetenschappelijke onderzoeken die hier naar kijken. Nog een leuke waar ik trouwens net aan denk is, er wordt bijvoorbeeld ook heel vaak brood waarschijnlijk ook afgebakken bij jullie in de winkel.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Nou, voor de kwaliteit van het brood is dat helemaal niet per se goed, want het wordt twee keer gebakken. Eén keer in de fabriek en dus nog een keertje afgebakken in de winkel. Maar dan blijkt ook weer dat afgebakken brood, ja, dat zorgt ervoor dat wij gaan watertanden en dus ook meer gaan kopen.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, je ruikt dan die geur inderdaad van dat brood. Terwijl we eigenlijk, allemaal mag ik dat nu zeggen, alle supermarktuitbaters gaan boos zijn. Maar eigenlijk de beste groenten, die krijg je bij de groentewinkel. Beste vis, de viswinkel. Beste vlees bij de slager. Nog altijd, dat is toch zo. Kaas, bij de kaaswinkel. Want die zijn gespecialiseerd.
2: Maar je moet er tijd voor hebben om ik al die winkels te kunnen doen.
1: De supermarkten zijn natuurlijk gemaakt of die kar die gevuld wordt en al die randproducten van chips en zo allemaal.
2: Maar wij doen wel eens van aparte winkels, maar heel vaak als je met twee gaat werken en druk gezet.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
8: Een goeiemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
9: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt. Dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
8: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
10: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan €3000. Het is ook maar liefst €330 meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
8: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
7: Dit is Joe.

0: heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
4: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Dit is

0: Ja, het is een artikel in het Nieuwsblad vandaag. En het is Jan Kluis, toffe journalist, heeft het geschreven, maar die heeft iets ontdekt hoor. En daar willen wij het over hebben in de krant. Hij zegt, binnenkort gaat de herfst gaan beginnen en het is geen moment te vroeg. Want die nazomer, die werkt op ons systeem, die werkt op onze zenuwen. We hebben veel maanden met prachtig weer achter de rug. Een ongelooflijke zomer is er geweest. En eigenlijk was het daarvoor ook al lekker weer. En mensen zijn het gewoon beu.
1: Dus een overdosis.
0: Ik vind het eigenlijk fantastisch als je naar buiten kijkt. Vandaag nog eens 26. Graden. Grim, onze nieuwslezer, heeft voor de gelegenheid zijn korte broek nog eens aangetrokken. Ik denk naar buiten. Ik twijfel om de barbecue vanavond nog eens aan te zetten. Maar ik zit volgens de journalist en volgens ook een onderzoeker die in de krant staat, in een raar kamp. Want de meeste mensen hebben iets raars. Die hebben er genoeg van gehad van al die zomer. Van die verplichting van je lichte kleding. Die verplichting van vanavond nog een rozeetje op een terras.
1: Nog eens een spraytan. Nog eens die benen scheren.
0: Die willen gewoon, die zitten te snakken naar herfst. En dat snap ik nu niet. Je wilt toch zo lang mogelijk dit mooie weer vasthouden. Maar wij zouden de rare zijn, wij die de zomer willen vasthouden.
1: Ja, maar ik hou van een dag als vandaag. Dat is nog eens een fijn cadeautje.
0: Prachtig.
1: Maar ik vond een dag als zondag, toen het regende van 8:30 ochtends tot 10:00 avonds, ook wel plezant. Van, toen heb ik van slow living gedaan.
0: Ja.
1: De hele tijd niks gedaan. En ik heb daar zo van genoten dat ik dacht, het najaar mag wel beginnen voor
0: maar
1: mij.
0: Echt, jij zit
1: zonder,
0: in dat kamp ook.
1: Zonder haat op de zomer. Ja. Laat dat duidelijk zijn, maar gewoon zo. I love the season. Hè. Dat
0: ja, ik
1: moet
0: ook.
1: Bij mij gewoon
0: ook,
1: standaard afgebakend zijn, zoals in de schoolboeken. Maar dat is niet meer helaas. Maar iemand die er veel over weet is socioloog aan de Universiteit van Antwerpen, Walter Wijns. Goedemorgen, dag Walter.
0: Dag Walter, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt ons al gehoord. Het staat vandaag ook groot in het nieuwsblad. Zomermoeheid, dat bestaat blijkbaar. Dat is een dingetje.
2: Ja, dat bestaat. Het is nu wel niet zo dat de meerderheid daar verschrikkelijk veel last van heeft. Dus dat moet ik toch even tegenspreken. Dus in die zin, we zitten jullie niet in een minderheidskamp of zo. Als je snakt naar een mooie dag zoals vandaag, ik vind het ook prima weertje trouwens. Maar het is wel zo dat een lange zomer, zeker zoals we er eentje gehad hebben, dat die durft wel eens op het systeem te werken, bijna letterlijk. Het is... Ja, die lange dagen, die zon, die warmte, dat is ook een beetje vermoeiend. En in sociaal opzicht is het zo dat wanneer een bepaald seizoen zich over een lange periode uitstrekt en het weertype hetzelfde blijft, dat je dan inderdaad een ander type van sociale activiteiten wenst. Mensen zijn blijkbaar ook wezens die houden van afwisseling.
0: Jo.
2: En de sociale activiteiten in de herfst, een goede herfstwandeling, of is een praatje maken aan een haardvuur of zo. Ja, dat hebben mensen ook wel graag. Natuurlijk, de meesten die zullen plezierig uit het raam kijken wanneer ze zien dat het vandaag mooi weer is. En ik vermoed dat het maar een kleine minderheid is die deze dag wil overslaan.
0: Ja, overslaan.
2: Maar toch is het ook zo dat, je kunt het misschien zo noemen, sprake van een zekere zomermoeheid, wanneer die zomer lang duurt en vermoeiend was. En dan wil die wel eens afwisseling, ja.
1: Nou, we weten, totdat het, laten we eerlijk zijn, Walter, ik snap het helemaal, totdat het 4-5 dagen regent aan een stuk.
0: Ja, dan zijn we...
1: En wij die herfst al kotsen.
2: Ja, dan... Nee, dat is zo. En het heeft inderdaad ook al wel geregend. Dat is zeker zo. Maar je mag toch niet onderschatten dat ieder seizoen zijn eigen aantrekkingskracht heeft.
0: Maar daar volg ik je wel volledig in.
2: Het is
0: bijzonder
2: moeilijk om pakweg Halloween te vieren in de zomer. Daarvoor moet het wat mistig zijn, wat druilerig. Mist heeft ook zoiets, ja, iets mysterieus eigenlijk. Een beetje, ja, je kunt het vergelijken met sneeuw in de winter. Ook dat heeft iets, een eigen karakter
0: tuurlijk,
2: dat je niet in de zomer hebt.
0: Maar Walter, dus, moeten we niet de mensen...
2: Ieder weertype of ieder seizoenstype heeft zijn eigen aantrekkingskracht.
0: Maar...
2: Of heeft zijn eigen mogelijkheden, ook zijn eigen sociale mogelijkheden. We hebben op maat van die seizoenactiviteiten uitgestippeld. En ja, die bevallen ons wel.
0: Walter, wacht, Walter, Walter, Walter, ik heb
2: zomer, even... Ja, dat is een prachtig seizoen, hè.
0: Wacht, Walter,
2: dat is dan zo. Maar zelfs mensen herkennen dat misschien wanneer ze een lange tijd in het zuiden gezeten hebben, waar het dan inderdaad nog meer dan dit jaar bij ons het geval is geweest, gedurende vele weken ongestoord blauwe hemel kan zijn, vinden ze dat toch een verfrissing en een welkome afwisseling om in het noorden te komen bij ons en daar te zien dat er wolken zijn, dat die statige wolken die door het hemel gaan. varen. Mm-hmm. En dat vinden wij toch ook prachtig om te zien en om mee te maken.
0: Ik vind het heel...
2: afwisseling. Een type dat afwisseling nodig heeft.
1: Dat is
2: en
1: iedere
2: week
1: niet.
2: Een barbecue, ja, dat zou misschien toch ook wat veel zijn.
0: Heel mooi uitgelegd, Walter. Dankjewel. Ja, ik wil alleen nog concluderen. Maak het beste van elke dag. En als de zon schijnt, geniet daarvan. En als het regent, geniet daar ook van. En als het winter is, geniet daar ook van.
1: Maar ja, het is goed, jongen.
0: Samen. Dankjewel, Walter.
1: Heel fijn, heel fijne uitleg.
2: Ja, ciao. Prettige dag nog.
0: Ja, dag.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recubel. Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Omoda Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. It's a
10: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Joe A.

0: zitten aan ons 11e seizoen Sven en Anke. En er is iets wat we al heel lang over jullie zeggen. Namelijk dat jullie de beste luisteraars zijn.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Van de hele wereld, hè. Dus dat is wel iets. En dat moet je verdienen elke dag. Maar jullie doen dat ook. Dat merken we bij het pakje van je hart als we met de camper rondrijden. Jullie helpen elkaar altijd heel graag. En we zijn dat aan het doen sinds een paar weken. Vorige week hadden we een oproep. Iemand zat met enorm veel onkruid in de tuin. En Tessa, en die wou dat opgeruimd werd door geitjes. En ondertussen zijn er gisteren geiten geleverd. Hè. We gaan straks even online zetten. Maar dat is fantastisch. Van andere luisteraars zijn daar twee sympathieke geitjes geleverd.
2: Cutie en Strikje.
0: Dat is de naam van die beesten. En die gaan dat onkruid daar afgrazen de komende maanden. Zomaar gratis en van niks, omdat jullie elkaar graag helpen.
2: Maar het is dinsdag tijd voor een nieuwe oproep. En we moeten vandaag de 21-jarige Quinten uit de nood helpen. Het is een vraag van Isabel. Goedemorgen, Isabel.
3: Goedemorgen, dag Anke en Sven.
2: Hey, Quinten is de zoon van jouw beste vriendin die in Amerika woont. Hè. Vertel eens, wat heeft hij nodig?
3: Ja, dat klopt. Die wonen dus in Amerika, maar die is komen studeren in Utrecht van januari tot mei, juni. En die hebben eigenlijk heel veel tripjes gedaan binnen Europa. En die verzamelt koffiemokken.
0: Oké. Okay.
3: Koffietassen.
0: Ja.
3: Maar hij is er eigenlijk een paar vergeten. En dat zijn drie landen. Puglia.
0: Madeira.
3: Madeira. Ja, Puglia, Italië. Madeira. Ja. Ja. Onderdeel van Portugal. En the one and only city, Barcelona.
0: Ah.
2: Maar en moet dat daar dan zo opstaan, zo I love Barcelona?
0: Ja, ja,
2: zo'n mok.
0: Ja, ja.
3: Ja, absoluut. Want die heeft daar zo'n hele collectie van.
0: Okay.
3: En dat vind je eigenlijk wel leuk om eigenlijk ook een beetje uit te pakken daar in Amerika. Weet je, ten opzichte van zijn vrienden. Van zien ik hier waar dat ik overal geweest ben binnen Europa.
2: Snap ik. Ja, ja. Want je zei van 6 maanden heeft hij gestudeerd in Utrecht. En elk weekend namen die de vlieger naar ergens in Europa iets. Dus hij heeft heel veel steden gedaan. Hij heeft een heel servies met allemaal stedenboeken.
0: Dat is wel leuk, hè?
2: Dat is en dan
0: leuk,
2: wil je wel dat je collectie af is. Hè.
0: Maar
2: je
0: kijk,
2: moet volledig zijn.
0: Maar wacht, hè. Landen. Enfin, Barcelona, het prachtige land Barcelona. In het prachtige land Catalonië in Spanje. Ik kom daar wel eens. Dus dat kan ik wel regelen. Maar hoe moet dat naar hem gaan? Zie je hem nog of zo? Want die woont in Amerika. Kom je daar soms? Kom je in een buurt nog?
3: Ja, wij zien elkaar een keer of 4, 5 op jaar. Wij doen ook kleine tripjes hier binnen Europa. Dus ja, dat is absoluut geen probleem om die af te geven.
0: Okay.
2: Vind ik ook al waanzin dat je je beste vriendin in Amerika meer
0: zo
2: ziet dan
0: ziet.
2: Bij mij de vriendin om de hoek.
0: Ja, dat is goed gedaan. Isabel, wacht. Barcelona wil ik voor mijn rekening nemen. Ik ga er wel naartoe binnen een paar weken. En dan zal ik Barcelona, dat zal ik doen. Dat zal ik doen.
2: Als ik hier een goedkeuring krijg om een week vrij af te krijgen, wil ik mij opofferen om naar Puglia te gaan. Als er iemand nog een truliebeeldje nodig heeft, dat pak ik ook graag mee. Laat maar weten.
3: Ja, maar we kunnen dat samen doen, hè?
0: Ja, graag.
2: Isabel.
0: Ja, ja.
2: Gaan we de juiste meepakken?
0: Nee, maar zou Puglia zijn?
3: Ja, absoluut.
0: Maar Puglia is de streek toch helemaal in de laars van Italië, hè? Dat is het, hè? Waar ze ook hele goede wijn maken, trouwens. Maar daar moeten toch wel luisteraars van ons nog in de buurt zijn, die daar kunnen voor zorgen, of die daar nog op reis gaan naar Italië, dat willen meebrengen. En het andere was, wat was het derde dat je nog nodig had?
3: Madeira.
0: Madeira, is dat een eiland, hè? Madeira, dat is een eiland.
3: Dat is een eiland dat deel uitmaakt van

0: Portugal.
1: Maar zit dat ook voor de kust van Portugal of zit dat verder? Is dat meer richting Afrika?
0: Dat is nog meer zuidelijk.
2: Hier, Malika stuurt al...
0: Mooi eiland trouwens.
2: Ja, Malika stuurt al, ik vertrek vrijdag naar Puglia.
1: Echt?
2: Wow.
1: Malika, wilt je daarvoor zorgen alsjeblieft? Dat zou heel tof zijn. Maar oké, we gaan haar even opbellen of zij dat wil doen. En als er nog Madeira's zijn in de aanbieding, laat het ons horen. Oké, we gaan ons best ervoor doen, Isabel.

0: geiten, daar hadden we een zoektocht, maar ik denk dat die mokken snel gaat gaan. We hebben Malika aan de lijn, Sander. Malika?
1: Ja, hallo.
2: Malika Korvers uit, uiteraard, Genk.
3: Hey Malika, hallo.
1: Hallo.
3: Hey. Jij vertrekt gewoon op vakantie naar Puglia nu vrijdag.
1: Ja, klopt.
3: Ja, ben je de eerste keer dat je gaat? Of, ben je
1: ja,
3: zo...
1: ik ben er nog nooit geweest.
3: Oh. Zeg, heb je zin om een souvenirtje mee te pakken? Lukt dat nog?
1: Ik wil dat wel doen. Ja, ik wil dat wel doen.
3: Oh, dat is keil. Ben je zelf een souvenirjager? Heb je hebt het misschien met koelkastmagneten of met nog iets anders?
1: Nee, eigenlijk niet.
3: Nee,
1: dus eigenlijk niet zoveel.
3: Nu ga je de winkels in die jij standaard overslaat als je op vakantie bent. Net zoals heel veel mensen onder ons.
0: Ik heb ook geen mok in I Love Barcelona.
1: Ik kijk daar wel naar, maar het is niet dat ik dat allemaal meeneem.
3: Ja. Kei lief.
0: Annelies die stuurt mijn goede vriendin, vertrekt zondag naar Madeira. Ik zou het haar kunnen vragen. Iemand zegt, ik heb een vriendin in Madeira. Ik zal haar eens vragen om een mok mee te brengen.
3: Gert stuurt, Madeira, we hebben daar veel kennis en familie wonen. En ik heb toevallig nog een mok van Madeira thuis liggen.
0: Oh, dat zou tof zijn als die wil afstaan.
3: Gert is ook van Limburg. Dat zou fijn zijn dat twee Limburgers hier het oplossen. Gert van Enders uit Hechtel-Exel.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt dus volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk. Want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
5: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
4: Wellicht zijn er nog veel meer van zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er daar te veel binnenkomen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan die satellieten en aan de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik de gegevens mee verwerken. Veel zon vandaag, maximaal tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser dan, nog zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt, wel meestal droog, bij opnieuw 18 graden.
3: Dit is Joe 80s.

0: blik achter de schermen. Achter de schermen. Maar,
1: hier moest ik wel goed mee lachen. Dit verhaal moet je wel even op de radio vertellen.
2: Ja.
1: Het is te grappig.
2: Ja, Sven vroeg, wat heb je gisteren nog gedaan? Ik zeg, Lou een beetje geholpen met haar huiswerk.
1: Ja, maar met Frans. Dat is sowieso,
2: Frans.
1: Dat is al humor op zich, dat jij met Frans
2: houdt. Ja, maar kijk, de mop is inderdaad, mijn Frans is niet optimaal. Ik geef het toe, ik word elke ochtend uitgelachen. Als ik tegen de poetshulpen Frans praat.
1: Ja, dat wel, ja.
2: Ze zijn er echt op aan het wachten. Volgens mij luistervinken jullie ook als ik zo 20 meter verder iets aan het vertellen ben. Zijn jullie heel stil om te horen wat ik zeg. Maar ik zeg meestal bonjour.
1: Bonjour.
2: Bon amour.
1: Bon amour.
2: Zeg ik altijd tegen de poetshulp, hè.
1: Ja.
2: Maar, maar nu, ja, Lou zit in het zesde studiejaar, nu kan ik nog mee. Dus ik bied mijn hulp spontaan aan. Dan voel ik me echt zo de slimme mama. Zo van, als ik kan helpen, Lou, zeg maar, hè. En ze was Franse woordjes aan het leren. Je weet hoe dat gaat, dat ze er gewoon in rammen, zelfstandig. Kan ik eigenlijk niet meer helpen. Maar gisteren toch wel. Want gisteren zei ze, mama, staat in een woord? Maar ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Want ja, zo gaat het met Franse vocabulaire. Dat is een kolom in het Frans en een kolom in het Nederlands. Maar er staat niet een uitleg bij.
1: Ja.
2: En meestal hoeft die een uitleg ook niet. Want dan is wel een kast, armoire, vandaar. Maar zij zo, mama, dit woordje ken ik niet. Wat hier tussen staat. Wat is een duvede?
1: Een duvede.
2: Een duvede.
1: Een dvd.
2: Een dvd.
1: Ah, ja. Hoe staat het daar ook nog tussen?
2: Ja, inderdaad. Wordt die cursus niet meer geüpdate? Ja, en dan ook nog een... Wacht, hè, dus dat is eigenlijk... Een dvd is ook een dvd. Staat ook nergens op. Het is twee keer hetzelfde. Maar toen... Het is echt belachelijk. Het was allemaal zo van die dingen, hè. Stereo, dat allemaal.
1: Ja.
2: Maar zo, dan moest ik uitleggen wat een dvd ook alweer is.
1: Ja, hoe zei je dat dan?
2: Ja.
1: Wat zei je dan?
2: Dan zei ik, dat is zoals een cd.
0: Dit is Joe.

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
2: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
1: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt. Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Joe

0: zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
2: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
3: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
2: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
3: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
2: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
5: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recubel.
8: De mistje datjes.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niet of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Kieran Hofker.
4: ProRail geeft inderdaad aan dat op meerdere plekken in het spoor materialen zijn gevonden die daar bewust lijken te zijn neergelegd, waardoor de storingen zijn ontstaan. Dus dat betekent dat heel veel reizigers helaas niet de trein kunnen pakken die ze normaal pakken. ProRail werkt heel hard om de materialen op te ruimen en de situatie veilig te maken. En zodra dat is, kunnen wij de treindienst weer op gaan storten.
3: Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. En daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen aan overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag daar in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte het meldpunt begin dit jaar op.
5: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt, dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
3: En wellicht zijn er nog veel meer zulke verhalen. Want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke dat zijn, maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders, zeggen ze. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon tot 28 graden, na de middag wel geleidelijk meer wolken. En vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en het is ook een pak frisser. Nog zo'n 18 graden.
2: Dit is Joe E.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan, helemaal welzijn.
15: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Imos Koopman!
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. It's a
10: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Joe 80s and 90s.

0: Bekijk in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omoda Jaycoup. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. De schatkist haalde al meer dan €100 miljoen extra op aan accijnzen en dat geld wil de MR ons teruggeven. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
4: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die ze aangeven is, er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
3: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En ook het Amerikaanse leger heeft nu wapens in de ruimte. Dat geven ze voor het eerst toe. Welke wapens dat zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar mogelijk is het de bedoeling dat de VS satellieten van andere landen kan uitschakelen. China en Rusland hebben bijvoorbeeld ook al lasers en jammers om rivalen te hinderen in de ruimte. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, het is dan ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
2: Dit is Joe.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde. Oef.
2: Dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, schatje.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
10: Joe

0: Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
14: Net zoals de nieuwe elektrische.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Leef gerust, met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Doe doe doe doe doe. Leef gerust.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
9: Een goedemiddag. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
10: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
11: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar...
10: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkracht heb ik gestopt. Ik denk dat echt.
9: Maar de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
12: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die ze aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook.
9: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat die lokale bestuurders niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen op de sporen gevonden, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
13: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
9: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
8: Dit is...

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Kom, jello!
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
8: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, ja!
14: Maar ja...
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja! Maar ja...
12: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
15: Ja!
14: Maar ja...
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
18: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
19: If you got a problem.
20: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
18: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
21: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
24: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
23: Ja.
24: Wauw.
23: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
24: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
23: En daarom sturen we updates over je verbruik.
24: Om de 6 seconden?
23: Nee, 1 keer per maand.
24: Ah.
23: Meer info op luminus.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
25: Dit is Joe 80s and 90s.

0: die lekt.
1: Een degel met een barst.
0: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
1: Het is tijd voor iets nieuws.
0: Comfort en pure klasse.

0: geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
2: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
2: Max, alsjeblieft, het is mijn broek teruggaan.
1: De buren?
4: Zeg, is dat een hert?
5: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
12: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen. It's a
13: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
14: Joe

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
2: Een goeiemiddag. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
3: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
4: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
3: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben. Gestopt. Ik denk dat echt.
2: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen, omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden, die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen, door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
5: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen, het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
2: Experts kijken onder meer naar nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
1: Dit is Joe.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
17: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
18: Oh.
17: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
18: Check.
17: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
19: B-bad.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
20: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
21: Dit is Joe 80s and 90s.

0: heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoopman!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haar.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed hè.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
7: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. Die helikopter liep geen schade op, er raakte ook niemand gewond. Maar de Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. En die vindt net dat het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen. Dat is een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, verklaart.
9: Internationale trends spelen sowieso een rol. Maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
8: Dit jaar stuurde ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En de finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. En een jaar later in 2029 in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid de gaststad. De finales van de Europa League gaan in 28 en 29 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado in Servië. En voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.
7: Dit is Joe E.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, oh, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
6: Wauw!
5: Van Vibra.
7: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
6: Wauw!
5: Van Vibra.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Badkamerrenovatie?
10: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
10: Renoveert uw badkamer.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
7: Belisol.
6: Altijd zeker.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Dit is Joe 80s en 90s.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. De spanningen tussen Denemarken en Rusland lopen op nadat een helikopter van het Deense leger bijna geraakt werd door waarschuwingsschoten van een Russisch fregat. Dat gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie en provocatie. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Iets meer dan 2100 aanvragen of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder dan het jaar daarvoor. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt verklaart.
2: Internationale trends spelen sowieso een rol. Maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al beschermd hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
1: Ons land stuurde dit jaar ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. Het WK Atletiek in 2029 gaat door in Nairobi, dat is de hoofdstad van Kenia. Het is de eerste keer ooit dat het WK naar Afrika trekt. Kenia kon de Internationale Atletiek Federatie dus overtuigen met het dossier dat ze hebben opgesteld. 5 jaar geleden mochten ze wel al het WK voor junioren organiseren. Het land heeft ook verschillende wereldkampioenen, zoals Eliud Kipchoge. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en er is ook kans op regen. Morgen afwisselen zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Hè? Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
16: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
17: Oh.
16: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
18: B-bad.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Joe 80's.

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
2: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
1: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
2: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
1: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
7: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
9: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: De mistje datjes van Connections.
11: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
12: Tjoe, dat heb ik gemist.
13: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Herteleer, die in Nederland is.
6: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren, zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben om te protesteren onder andere tegen stikstof.
5: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n $33 miljard of meer dan €28,5 miljard. 2/3 daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
4: Dit is Joe E.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
11: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Joe 80s en 90s.

0: Bel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
1: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
0: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Joe eet

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren dan weer brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
2: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving, absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
1: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
3: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
1: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n 180.000 euro waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
6: Wauw!
5: Van Vibra.
7: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed. Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
7: Wauw!
5: Van Vibra.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.

0: wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving, absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
2: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jetten heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
4: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
2: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+ activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Mats Zels stopt als rode duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui. Minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Dit is

0: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
4: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
5: Je familiefoto's?
4: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek teruggaan.
3: De buren?
6: Zeg, is dat een hert?
7: Nee, dat is een everzwijn.
3: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat,
10: en hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
13: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
12: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
13: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
12: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
15: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
14: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
16: Recupel.
17: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Joe, 80s en 90s.

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, is goed
6: gedaan. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
14: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: Dit is Joe Eat.

0: heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BBT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Je hoort technologiejournalist Kennedy.
6: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
5: Als je zelf wordt opgebeld door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om die niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail kunnen achterlaten. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt nadat er branden uitbraken naast de snelwegen. Dat was een protestactie van boze boeren uit onvrede met de stikstofplannen van de regering Jette. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Nederland wordt al de hele dag geteisterd door sabotages, ook op de sporen. Intussen begint het treinverkeer daar terug normaal te lopen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
7: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving, absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
5: Want het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
4: Dit is Joe.

0: jij die altijd een oplossing vindt. Jij die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij die altijd de juiste reflexen hebt. Jij die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
2: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: voor jij kan denken...
1: Ik heb gelukkig geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
6: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
5: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manhaert circuleert als opvolger. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel hebben afgesproken met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel weten we voorlopig niets meer. En op het EK Volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
4: Dit is

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkenning.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Joe 88.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar en heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
1: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manhart circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ook intussen bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte gewond. Volgens Turkse media kregen de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+-organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
3: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+-personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg, omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is het een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
1: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
4: We willen ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat. Maar men onderzoekt toch ook, en misschien nog veel meer, of het niet uit Nederland zelf komt. Want daar zijn toch ook wel signalen dat er daar zeker online in groepen oproepen circuleerden om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
1: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jette. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Luchtverkeersleider Skies gaat staken vanaf morgenavond. Het waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukt overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwilligen van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
3: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. En de Franse regering wil bijna 4 miljard euro uittrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar stond van de politie voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwilligen van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten. En 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Joe